0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Ethel Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: do.
1: Ah, dat is lief van je. I Love Your Smile 1991 van Shanice. Hey, ken jij toevallig een Shanice? Een dame met die naam? Dan durf ik te voorspellen dat zij niet ouder is dan 4 à 35. Ja, zou me heel sterk lijken, want tot die tijd kwam de naam Shanice eigenlijk nooit in Nederland voor tot deze dame een hit scoorde. En het was uiteindelijk de inspiratie voor heel veel ouders om hun dochter zo te noemen sinds 1991. Eigenlijk sinds 1992 kwam die naam ineens heel vaak voor. Hartstikke leuk. I Love Your Smile, het begin van een nieuwe Weekend Werner hier op DNO voor zaterdag 22 augustus. Echte hete weer is weg, ja, mis je het al. De tropische temperaturen van 30 plus 35 graden weer op een gegeven moment. Nee, dat wordt hem even niet meer. Afgelopen week was wat wisselvallig. Het weekend best aardig met zo'n 22 graden. De komende week wordt het wel weer iets warmer. Kan de temperatuur weer oplopen naar 23, misschien zelfs 24 graden. Maar die echte bloedhitte, die is weg. Ook wat droog weer dit weekend. Dat is fijn voor wie van Formule 1 houdt. Of misschien wel een leuk event op de agenda heeft staan. Straks maar eens even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. Ik heb een soort van uitagenda. Want zeker aan het einde van de zomer wordt er heel veel georganiseerd. En natuurlijk de allerbeste muziek hier op DNO. Wat dacht je van Calvin Harris? Glen Campbell, ken je die nog? En eerst The Kid Laroi, Without You.

Hopelijk helemaal tot jouw tevredenheid. Deze van Calvin Harris en Jesse hoorde Satisfy op DNO. Goedemorgen, ik ben Werner met Arthur en de Munich en de Little River Band naar Clan Campbell. Rhinestone.

0: Dit is DNO.
1: Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. Ook dit jaar organiseert de stichting Sportpromotie Diever voor jong en oud weer de jaarlijkse Klok Sanidroom Brinklopen in Diever. Op 25 augustus vindt de laatste brinkloop van dit jaar plaats. U kunt dus nog een keer deelnemen aan dit kleinschalige hardloop-evenement waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever met start en finish op de Brink is 1250 meter lang. Het begint om 7:30, volwassenen betalen €6, kinderen tot en met 16 jaar betalen €3.

Little River Band. En Home on a Monday op DNO. Hey, goedemorgen. Ik zorg ervoor dat je tot aan 12 uur de beste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. Mocht je een goede suggestie hebben, drop hem even op Instagram. @WernerSteenbergen, @WernerSteenbergen. Lola Young en Michael Jackson hoef je niet aan te vragen. Maar die komen eraan naar Akte en de Munich. En waar het allemaal mee begon, niet of nooit geweest.

Mijn weekend staat in het teken van messy naar geordend. Ja, het is nu hier en daar wat rommelig. Even zo'n opruimweekendje, weet je wel. Er was de afgelopen weken veel te warm voor, geen tijd voor, vakantie geweest. Maar ja, op een gegeven moment moet je dan toch een klein beetje eraan gaan beginnen. Lola Jong hoorde je, Messi op DNO met zometeen Belinda Carlisle. En zij zingt over een hele bijzondere plek op aarde. Mag jij raden welke? Eerste classic van Michael Jackson, Leave Me Alone.

zijn de headlines uit het nieuws. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Bij een wedstrijd tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern raakten 35 mensen gewond. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van veel grote steden. De Britse Ethel Catram vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.